0: they coming to go eat and I eat that too.
1: Ik heb het niet meer gedaan. Ik heb het niet meer gedaan. Ik heb het niet meer gedaan.